Mahal nir fad versgali ní an chansartín an sin colcarachy, Eilish, ní warchú agus Kathleen ní gáin. Waiting for a call le Tommy Peoples, the glantán a lorbáir agus brín a hicharéir no last night's fun in sin dire. Sér ag rialis geistach lín trinón agus ceol braunach de dyrsí marvín sagóni agus stas a geistach le Seamus O'Doan a casa óran agus sin a chidwyr a chulma Seamus dyrsí casa óran banach tíles na rias mar a chas Gehalen we geestigd agus Kjolbrau. Balo eerst, maar hoe zeer, balo eerst heen agus arno weegschemus a goleen agus manna gerare me heen goleen a kuplu weere zeer agus wie gast zeg in de rechte zwischen de stoelen blijven nog o gemortis naar waar agus Teresa de van flaherty heen geestig leen agus salen a gloor a glistel agus anu sinni inien heemus ta a geestig leen gast me desin les een malo gant a dierig lukkie mag ik koltis kultri eren kan agi on tijdel a taer agus a ora nien begele in sja agus niem la balig geent ke hen versa a pedig mag seg seira tam a chiap a gemeder gud zahadela Michael Wadrau Marcus O'Cannon at a hisro agus on vinci in lochra a chasasha no pisa ro erenos.

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: Tás bhgéisteach na scona seachtainna gan fréile ar RT radio na gaiisteachta inis an cláir Cuimhne Cian.
2: Is mé sé sin am oligán leith an tíos mé ag láthaí a tá mo mhóna an sé graithí le suas le hiad bliain. Betjo gewoon iets mooi kan niet meer er mooi gaan dat ook maar de biantekens de schaart niet en die al hard dat kan niet om ik al de schalen het leen of kan dan die het leef er geen leeuw la Annie Kearney kal kaart om het ik is schierke schaar voor kastolie van de Thompson ik is geen meer kapot bijna schaar voor kastolie ik is een chen en jij is schaar voor een week ik is Avi Moishi Galant in the Thompson, we Nelly Arnold, we Shisha Garkin and Ninian, and Shinvi Johnny Hain, Ron Yashin, Patrick Joe Freel, I guess Johnny McGinney, we Munteri or Doyogan. I guess I come to Johnny Hain, Medihort Suska Waliklia, a drama, I guess Mahain, Pat Franci, Kahal Johnny Hain, Nidia Talk, Echiraku. I guess, you know, we didn't have a lot of faster. So it's going to get in a drama. Because I go one meeting in the Galler and I come to them. I come to them and go to the car. It's because I go to meet Padre Jan. And Lafa here of all us was. And you come to them and pick and do it with you all and us.
3: Kevin Jassy, Hula Chivna Scala, Shana, Hula Romarnda, Hula Jigov.
2: Well, oh, she got crocodile and now hush me to do's and she, when she let me get in, she now has scaly jagged in one bag.
3: Later when she died, I guess two years in this. Do I hear I guess deher? Can Tanya be your deher? Can Tanya be your deher?
2: Well, Nelly Mulligan, Nelly John, can you imagine? She now Tanya me urged I guess we are my, I guess Mary, Jimmy, Vicky, we are my. This is not done. Dus ik ken je de koppel weg ik kast u neerleerde ik vijf jaar niet, ik is net wat gangjes als een hoornij, wie zijn gangjes aan moxen als begin die is een hart ik ken je dan neerlie dan hoornij was het jammerschen, ik is soms nog kast u de jaren ja doe hij het.
3: Lorling van Chaila en Shen, kweet wie de jaren had ik is de jaren verhoogd.
2: Voor wie kweker kast is de Chaila, ik is chirurg Gersha, Kuplen en wat je gaat naar wie om is het Thompson daar wil jij nu het er het heel na jenny rij lani maat kan dan het rijden hoe is die jij rijden ik boer ik is drie rijden schiets ik is nee wil jij nu van hoe die maat rijden boer ik is gewoon in trassen jij ga hier a ik is een kato van het Thompson a en ik was een wel aan school en ik is wie drijven moet je scherp ik is

Hier is kachat gewoon een grien. Nog een ventje gewoon hier zijn trein aan. Away upon the mountain brow, I heard a bone cow, and my thoughts were alas to a maiden, and I draw for east and west, and where'er the sun shines best, and she returned with her white milk laden. Conic rio my hair, gan en ruegerach en terk, ag se diantele hef hon bohor. O ye amur na grast, yin fwesgol ter machas, si hon bando a dag febron. Did you ever see my house, nor roof but the rush, where the road bends out to the river,

Nachtig is een val, dus kippen je nog je pedder of larter en chin, dus oran de kom aan tam en toegje skunse letter moord kast en chin ik pedder, dus het die dags na sala, het deze moedle Johnny ook na ganeli balier het ha ik kelora evrella in jouw August PJ Hernan en chin in eindelijk een man onjoelig maar kast je en chin ik kelora lechied blien on radio rint achter sier kast je en fla ergens dus in iemand clothes August het dribbel na fijn logje August in de vans. Nu vi ik stepperachte inchen. Eenom het ik dat jenis het reis van leeges het mille falterub weglechern inscha en gari fitter William Anje edestuurd in jouw agus het mille falterub met erme gonli weglecherin. Kochardigus ochriele Kieran agus Elaine Celio en ninin Kea inchen in jehob kochardigus libtruur agus gwin moet sielfata aru danta hele kochardigus versen le mamo Bridie agus dejo John gemarischib lig Noeicht. On de leids erfaat agus na kaarte a vien kaasaid le kieran. Nach eintach gedeo on Josh Gael agus a gamarisi berfaat war noeicht. Agus techtracht an tjavi am an techtan tja kaate nir me kien tina shurish a leetam noon ara. Ach gasa eertas gafarik o loch lorkan a vi tri blena deeg an chin damart na damart tja kaate. So lein a farik gurul anla et ag kelura wam oi wama wa yeda ashling wa falog agus anna an techt Chin Gafarik Olorkan, a V. Triblena Degun Chin Balier, and Tachin Shakat, Demort Shakat. Casamudinishan Heath Visala Gafarik, Go Hiron, Go Elaine, Agus Kea, Balier Sawara, Agus Sisha, Shifan O'Grifo, and Cha, Lish Ungalur, Eringetta.

0: Ryan, agus Collis na Rinne a tá i gceist. Agus tafadún tagalú seo sa bhliain níidir chuig an ní. Agus sílim gur a bheith crothar ó chuilein ón chláir na dheart an áil, na dheart an bháis a roin an tagalú. A ní hiiglam a bheith cinnte de sin.
1: Well, ar bhúr sa bléimid ceist scoil na leanamh, ní déisachta?
2: Ní, le ma níach, is a me.
1: Conas sa hánaí túisteach in obair na Gaelinge?
2: Well, we was in shop in Quishland now. It's own hug me. I'm sure it's okay. Yeah, for I guess come to Blackley and son. I guess call me Rodbeck Gailing and we was all session we go up to come to come to Blackley. I guess in the habit we are not to have to come up slan a bit. I guess we was hard den dag Albertson en kist ergens een vraag ergens hoogne dienen een vergeelig arm noord Irishman tusk kreeg een dag Albertson gom hier de groot gehoond toch kregen alles maken met het hangen ergens hebben we niet eens een noor goed meestal in kanonlegering blijkt liegen de eerste vroeger ben je nog hygiën ergens verder ben een pilleboerij al ook aan de mie Goed pilip maken die zassen en hoogers, we zijn een rond, rieven ook in. Taken ze waren is het zo riest, dat taken ze gemeen jeskiet. Ach, kunnen we kreef de kanonenwering, er ben een kreef in groene. Die sagert maar ook de rane ging, en te haro van aan de gaan, want ze les een trokje tiesel. Agas, we zijn enig jeel is er had, we zijn een proost in jees en een ringsend. Agus fór sé bás ó heimpel cúplí anas bí hóch an stócha agus bhí creif anamhada chun an gaelinga gengas gólda me anach an gaelinga in san creif agus níos an chúmega dí ceil dara hóg me sús an gnú a bhím leik lígum agus chúmega mar múntaur gaelinga gadí nás na rí át ar a mara ní raela vi in straat nu de showga niet en vi is op leurke, als vi is enig hielisten geëlinger die lavaas, gaan mensen vaak blijven en anders hier nog steeds timmer de kanon geëlingen, en zo'n me als vi met timmerich ter vaak koopje blijven naar drie, als een zo'n koop me amoune geëlingen, kun je raskreien, glazen raskreien. Asungari mungrus, agus asungari reyna gónach.
1: Sin an chiad oire a chweir is a hinna da deis ma sa? Nura hana is go reyna gónach?
2: Nura hana me di reyna gónach sin an chiad oire a chweir is aine ar na deis. Agus agus taim agus gra, dan tír agus tas na dina, agus treis vi hachacht, fag na leihan ta sire, fag gongli blien, gan mensa fad.
1: Door is een som naam te heen, gedoogt hij een vergeeligheid. Wel, de haar regen en les aan hem zijn in de jessen.
2: Oh, ja, wel, wie ver oost naar deze, daar ben hem schema zo dringen, maar woont hoor. Ik ging in zijn kreef, wie hem niet liggen ging. Ik was geen een ver hoog, een ver moer.
1: Wel, wie goeie?
2: Wel, niet door een kreef, maar wie mij aan de hanne en oorzien. Nere meg hun trauma, hun lader, bes vi men hiesen. Ach, vi en da okkel kun sheim pliesen, storum gor lenader dien, agas sinen kus gor lenader dien, storum.
1: Besinnen siamas kiana, skriven laur hier ola, si bich agum feiner, skal truche blena hinu bres.
2: Sinen fer kiana, fer lote, dinu wussel, gudi bara vere.
1: Well, in this, how many tools do you need? Deze, klaasje, noringe. Agus, kan hij nog iets voor schaal naar leren verbonden?
2: Oh, in milen, nee,
1: Well, dan nu een traas en nirosa gaan over vader. Dus kan hij hem graventeren aan de chore hebben. Doorgronden kun je dus kan hij niet dan torten. Maar worden misschien weer gewoon toert van de leheidje daarbij.
2: Well, is toch gormoor. Agus is mooi koer de hokne black and tan sorry. In de eersen. Ach, wie gehoor het kon trienig hele in Eering. Gehoor hele maar gehoor het rood eigenlijk als een kwartientig te jenen. agus rúcht.

0: Well, on North Fein, hit Kurum Naskalia of Sach.
1: Well, we Mihal Mihal Mokinela Omocher and Versigin. I guess she named me a vegan fag. Oh, she was after Lienta. Marvina Hivrica, Vider Beg, I guess near Wachin doing. I guess Peshkele, near Ha. Ik geloof er niet in werd, dan weet je wie ze gaan doen.
0: Kijk mee de hani goeie van hier leen.
1: Hier haan ik nog keer dieg. Als we koeien kunnen zo'n band leen worden van. Ze zijn padero moere. Als je in een goede manier leen is keer slaan gegeven. Als merach pader, als een vorder is bijna naar begin school leren zorgen.
0: Is bij ons nabij leren de school maar daarvan. Wel, nu is het hoogstens of een ravijn, klaar, eerder speciaal te leggen hem aangegeven dan school.
1: Wel, veel hoogstens niet meer. Hij ging maar zoals klaar. Wie een klaar is je erin mag nog meer lessen klaar. Wie eens naar school naar zijn want achtwaan naar ravijn verle amoen na alle uit de school.
0: Agus neer wisten lessen dat dus me hoorie. Ik heb een leren gaan beheren, ik kan PFI de Gaharis en zo.
1: Meer wisten. Is zo'n te groot. En niet door hem gaan hier dingen, ik heb cash to real, om het in beheren. Wie de land haste, een vlieën hoort dan geiling. En als een geiling hoort in het hart, dagel glauwen.
0: Wel, wie je de feiner van gewaad maakt, zou dan kunnen of na feik o eenje. Kun je niet van hen is je feik hoor om de ringe dag is?
1: Wanneer gaan je niet meer feik hoor om de ringe dag is, die blijven mielen en geeft vijf is acht. Dat is alles kreder gewoon in oorzien. Feik een terwijling, dat feen, over feen schermen wie ik hoor heen. Dat is gewoon niet kunnen of woorden. Agus trýs við sjánakas marjálar og plænskýlir fyrir tamil og rýmar græmist. Gengíl nákur fyrir stakk námach glár við gæm.
0: Agus það glakaf lýsir Gengílsson?
1: Glakaf lýsir Gengílsson agus sem þar kýna hafði gríf á hinn.
0: Og djörðin gama vahe en kónuf en verið við úd. Kona sig ég náttúrulega makri misin?
1: Well, Ni röv skall det lämna, ni röv skall det lämna, ni röv skall det lämna. Ach, en ur vi ärgade testalvung, hässig en skullsaur, en klarsten och ringen var det, doktorna. Fåra med rent ärgade vår son, gående en ur vi skall testalvung.
0: Vi rent egen så sprang och kå.
1: Späga vi en ursyn, var vidare dyra, när fekade vi en klarsten, en hel kon ma.
0: Väl, nisch... Kæhru dag við eg ertu sag. Kem eitt dag við lahir nú heyrir.
1: Ta kærðugas fyrir kúig. Við fylla her agas jómist. Rid jómist. Eringu vey mist ein pul kúi kærð gan entrblóru vegar. Ta nakslegin dóv.
0: Sæs minni kholeshin gomin ana khidira ta sér fadag blien ni eg blena.
1: Bin tamid Ta gehen labba sklaste token is gudi en blienche kuing. Session gudi man or milen eget kege hocht.
0: Van na
1: gont. Ta lekker ta gehen la, lor gehilla. Ate.
0: Shair voor wie mer a kind of rare they have made in ele vet ha ik tusch ma hori er skalna lianov. Agus veden is naar wist dat kunt ons over doen obir agus er real ona skalle.
1: Wel, takan in de paas die kuin, in de sat man oor, is bega kuin, je weet ook. Agus is er egen, wie een eentra hier rechreku dan de lauwt. Tiene wie de ieder reind rangenuf, gieren doof. Agus kunne wie de noor doof, gor kon geelien de volum, agus de lauwt, gieren a meinter kuinjet. Agus gwaith i ddw gwaith i'n cwnaf agos cwaith o'n ymwneud. Bi'n cadw cwb i'r lyd y lawrt i'r ffag cwbl y mi. Si'n iddyn da fi ys crw erne

0: elle mar skalnelianov erbon erfodne tire und dann no ni doch ge restlochse in gehomlanden richtenes kan dir fa nich meidele le skalne de hort aber mi skalner kein in kan stiane ko skal mire skal kholm kille skal ri de gsmarschendoy skalne le mar dir fa in a winter gach aur trigelandos no pasti
1: o voling gemur na skalne san estolam gobeln skalne san Kun tachtig, no beter nis tachtig na skandelenov. Maar is feder een rotkiene, maar doet me henne jene in geheen skul in eering. Ze is in skul geulig jene je. En beerle de woonig, als hij woonig ma. Ach, en de geheeling, we maar bon agas baar, maar dat is een geintje. En we gersjul in skul in de vijgendeje. Is toen hem heen, daar niet voor je zin, kar oontig ervaard en dat komt jij. En zeg,
0: Tiens, kun je een koopje blijven wagen? Eén gisteren was een Elenisch, August, begreep ik een En zo direct aan het restlaat woonen in Veerle, na verleden je goed kunnen woonen in Veerle. Ach, door is reëerlijk om na woonen te vinden in Veerle en zo?
1: Niet woonen met. Maar kan je niet een geuring te houden tussen paas die in één term wagen? Ní hagan harnais cúin a chaimpel defein gead des na pásti gór na tarab lian. Agus os roda i gwyl i gairi cúin ma son o hosach in sin bóhar hamid a gówlt is da olam gór cartu i lenuinti a gówna i. Roda ila bíin an bíarla gama agus na pásti nura hagan tídan sa. Agus dyrtar ling na kalin tí dada Tusk na lauren mieden bier lelohe, ik ga het brengen.
0: Vagen zijn maasjager bij Priefsk gespoord, schuilen of lauren de geelingen hoest dan de paasje in een termen wijnen zag.
1: Is weer een Ach, tig, na volle mieden ging in de lauren hoort door, na gereed. Maar tig in geheimen wil een tusk in de regeringen in Idakas, na veertien mist, dan over die een of gande lauren. Ach, Een geinte hoort op de zaag. Als een zon, zijn we nu een mes, een zonnig is de paas die, nu een geintje, een geinte hoort, een lauwt, nu een geintje, een glow in zijn lauwre.
2: Seamus o hoche an far moorentjen se vliain niet je kieke nee. Agus voor Shabwas an vliain hiernesen. Agus bij je heliu ouwer simul agam on rein am hancha naar Creelu River gewistu. En is chrílma áwer a hafad Padraig Dolan ag skál éigse agus seanachas chanamára rive. Agus seo clár omlan bunny ar olchrinu skál éigse agus seanachas na bliana níjeg seartú a léri Padraig Dolan agus a láhrise. Agus ima cinte ke hi an léhort a ta eran clár mar nachwal a hanyam dhuite a barlugam grabí Freedom of Gough o RTE. A tha an. A haríst ní heglam fe kinte de sinne.